De seksuele voorlichting, dat is een zeer gewichtig ding. Wie dacht dat alles zomaar ging, is een conservatieveling. De ooievaar heeft afgedaan, waar komen de kindertjes nu vandaan? Wat moeten we met de toestand aan, dat kan toch zo niet verder gaan?

Daarna komt de pastoor die eens met ons gaat praten. Hij vindt het kan er wel mee door, maar houdt het in de gaten. Maar ook voor hem is het moeilijk, want vroeger was het verfoeilijk. Maar nu moet er water in de wei, nu moet die voor gaan lichten. Maar voor een pastoor zal dat moeilijk zijn, zo'n zaak te gaan belichten. De humanist heeft de volgende beurt, die zegt zelfs vieze woorden. Zodat heel Holland zachtjes kleurt, want zulks is erger dan moorden. Maar hij heeft toch iets eerlijkers, hij zegt er is niets heerlijkers. We komen er dood gewoon rond vooruit, dat mag zo vreemd niet heten. En zelfs moet de allerjongste spruit elk detail reeds weten. De seksuele voorlichting, dat is een zeer gewichtig ding. Wie dacht dat alles zomaar ging, is een conservatieveling. De OIFR heeft afgedaan, waar komen de kindertjes nu vandaan? Wat moeten we met de toestand aan? Dat kan toch zo niet verder gaan?

te willen hebben een vrolijk weerzien, te willen hebben een boot met een mast, te willen hebben zo'n malse matras, te willen hebben gehad. Te willen hebben bloeiende struiken, goede goddelozen te willen hebben, weten of planten kunnen voelen, te willen hebben een bedoeling als planten of slak. Te willen hebben kunnen vliegen, te willen hebben eigen vleugels, te willen hebben vloer en dak.

is tante Annie, lieverd. Ik kom zo. En het zusje maakt haar al gebracht.